van curiosi wat jij zegt dat ze niet van haar zijn. Hoe ziet dat? Hoe ziet er een hamari foto met die haar vrouw als maatschap te behaken milker een kunstje schat met haar maken? Ik zie waar in de stam van pakken en ze haar te maken. Dit is een kooi schat met die. Van curiosi is die hij, moet haar die hij.